0: Hey Gerrit, ik ben Elf, ja. Vertel maar zo. Je gaat precies. Anders kan we iets tegen moeten, maar van voor jou kunnen we het eigen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hè. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik Erik hier, zeg, vraagje, want je bent binnenkort weg, geloof ik, hè. Heb je nog van die stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Van zijn nu een kapijn om in stand te houden. Als het maar duurt, zeg maar. Zet maar eens een belletje. Dikke bij zijn. Yo.